aba fanana kone bezizwa tivanike vanuna ako yaka ni tinsimu ta vana vena kata vanhu kata vana vinyi kata vanhu. I'm a fan